U hoorde alle Allemandes uit de 6 partita's van Johann Sebastian Bach, gespeeld door Andras Schief. Ook Georg Händel componeerde zijn suites op basis van dansvormen. Van zijn 8 zogenaamde grote suites gaan we ook weer alle Allemandes beluisteren. Ditmaal afwisselend gespeeld door Sviatoslav Richter en André Gavrilov.

U hoorde afwisselend Sviatoslav Richter en Andrei Gavrilov, die de Allemande speelden uit Händels Suites. Afsluitend hoort u Thérèse Dussault, die twee Allemande speelt van Jean-Philippe Rameau.

Tot slot van deze uitzending hoorde u twee Allemandes van Rameau, gespeeld door Thérèse Dessau. Dit was Meester Pianiste. Informatie over de gespeelde muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

Dit is de concertzender met forte piano. Ook vanavond staat op het programma de sonates van de boheemse componist Jozef Anton Stefan. Tegenwoordig is deze componist bijna vergeten en daarom staan we bij hem in deze serie uitgebreid stil. Zijn sonates zijn geschreven vanaf omstreeks 1760 tot en met 1771 en zijn baanbrekend voor die tijd. In de opname die u gaat horen zit de fortepianist Eduardo Torbianelli achter een Andreas en Annette Stein fortepiano uit 1800. We beginnen met sonate in A groot.

De sonate in A van Jozef Anton Steffan, gespeeld door de fortepianist Eduardo Torbianelli. Hiernaar door Torbianelli van Steffan, de sonate in S groot.

Sonate in S van Jozef Anton Steffan hoorde u in een uitvoering door Eduardo Torbianelli op een fortepiano van broer en zus Stein uit 1800. Heel bijzonder is Sonate in G klein en G groot, opus 3 van Steffan. Hij begon eraan in 1763 en zette pas in 1771 een punt achter deze sonate.

Het was tot besluit de sonate in G klein en G groot van de boheemse componist Jozef Anton Stefan. Tussen begin en eind van het werk zat een periode van maar liefst 8 jaar. Stefan leefde van 1726 tot 1797. De muziek van Stefan die u hoorde dit uur werd gespeeld door Eduardo Torbianelli en hij zat achter een Andreas en Annette Stein fortepiano uit 1800. De gegevens van het uur vindt u in de programmagids op concertzender.nl. Samenstelling van fortepiano Cassandra van 8.

U luistert naar de Concertcenter en u kunt gaan luisteren naar ons programma Sans Souci, een programma vol muziek uit de klassieke en pre-klassieke tijd. Sommige mensen zijn zo getalenteerd dat je er soms moedeloos van wordt. Ze blinken uit in zo'n beetje alles, of het nu wetenschap is, of sport, of kunst. En niet zelden kijken we naar die mensen met een mengeling van de nodige bewondering, maar ook met jaloezie. Ook in de muziek zijn er zulke multitalenten. En in dit uur hoort u werk van drie componisten, die dus niet alleen uitblonken in de muziek, maar ook op een heel ander terrein. We beginnen met François Philidor. Naast componist was hij ook schaker, wat heet, hij was de beste schaker van zijn tijd. Nu nog staat de Philidor-opening in elk leerboek voor de schaker en ook de zogenaamde stigmat was zijn specialiteit. Als componist schreef hij vooral opera's en we gaan dus nu luisteren naar de ouverture tot zijn opera Le Jardinier et son Seigneur.

Finale uit Mozarts pianoconcert in C, KV 415, Murray Pariah en het English Chamber Orchestra. Dit speelde Mozart dus met veel succes op dat gezamenlijke concert in 1783, waarop hij en Haydn elkaar voor het eerst ontmoetten. Het is opvallend dat Haydn na het horen van dit concert en nog een paar andere zelf nooit meer een pianoconcert heeft geschreven. Hij erkent gewoon dat Mozart dit beter kan dan hij. Terug naar dit kennismakingsconcert. Van Mozart wordt er ook een concertaria gezongen. En die gaat over pijloos diep liefdesverdriet en doodsverlangen. We horen tenor Christophe Prégardien en La Petite Bande onder Sigiswald Kuiken.

Mozart, Concertaria KV 3431. Uitgevoerd op dat gezamenlijk concert. Haydn is 24 jaar ouder dan Mozart, maar dat vormt geen belemmering. Er ontwikkelt zich al snel een hechte vriendschap. Ze hebben ook een gemeenschappelijke kennis. Baron Gottfried van Swieten, een rijke diplomaat van Nederlandse afkomst. Van Swieten is gek op muziek, stopt componisten geregeld geld toe en hij helpt ze ook vaak via zijn netwerk. Zelf probeert hij ook te componeren, maar de resultaten zijn volgens Haydn net zo stijf als de baron zelf. Van Swieten richt een soort club op die elke zondagochtend concerten organiseert, waarop, en dat is in die tijd waarin muziek altijd zo vers mogelijk moet zijn, hoogst uitzonderlijk, waarop uitsluitend oude muziek wordt gespeeld, voornamelijk van Händel en Bach. Van Swieten heeft een tijd in Berlijn gewerkt en ook Londen bezocht en daar de hand kunnen leggen op een aantal manuscripten van Händel en Bach, onder andere uit het wohltempereerde klavier. Mozart is daar vaak aanwezig op die zondagsconcerten en hij speelt en zingt daar ook. Door zijn kennismaking met dit soort muziek gaan er werelden voor hem open. Hij gaat er ook anders door componeren. Ook zijn vrouw Constance loopt weg met al die fuga's. En Van Swieten vraagt Mozart of hij wat klaviermuziek van Bach wil bewerken voor het strijktrio waarin hij zelf speelt. Ik wil daar een voorbeeld van laten horen. We gaan eerst luisteren naar Prelude en Fuga BWV 883 uit Bachs wohltempereerde klavier. Meteen een goede gelegenheid om weer eens te horen wat pianist Glenn Gould hiervan maakte in 1969.

Bach, Prelude en Fuga BWV 883 door Glenn Gould. Op verzoek van Baron van Swieten, die zelf viool speelt in een strijktrio, neemt Mozart deze partituur mee naar huis en maakt er een bewerking van. Ik denk dat van Swieten hem daar dik voor betaalt. Echt simpel is dat bewerken trouwens niet, want Bachs oorspronkelijke toonsoort vies klein ligt niet zo prettig voor strijkers. Daarom transponeert Mozart het stuk naar G klein. Goed, we gaan nu dus luisteren naar die fuga in Mozarts bewerking.

Mozarts bewerking voor strijktrio van Bachs Fuga BWV 883. Mozart neemt Van Swieten ook wel eens op de hak. Je spelt diens Nederlandse naam als S-W-I-E-T-E-N, maar in brieven noemt hij hem vaak Van Swieten en dan schrijft hij het S-U-I-T-E-N. Natuurlijk verwerken Haydn en Mozart die partituren van Händel en Bach in hun eigen muziek. Als voorbeeld kom ik nog een keer terug op het Fuga-thema van Haydn. En dat hebben ze dus allebei, Mozart en Haydn, gebruikt in hun strijkkwartetten. En dat draaiden we in de eerste uitzending, maar hier komt het nog een keer.

Ja, dat thema dat blijkt niet van Haydn te zijn, maar dat komt uit Handel's Messiah, die Haydn en Mozart voor het eerst hoorden bij Van Swieten.

And With His Stripes heet dit gedeelte uit Handel's Messiah. En luister nou ook eens naar het Kyrie uit Mozart's Requiem.

Tja, nou, dat is het zoveelste bewijs dat de muziekgeschiedenis niet bestaat uit eilandjes, maar dat er vrijwel altijd dwarsverbindingen zijn. Fascinerend vind ik dat, als je dit soort gelijkenissen ontdekt. Na hun kennismaking gaan Mozart en Haydn al gauw strijkkwartet spelen. Haydn eerste viool, Dietersdorf tweede, Mozart alt en Van Hall cello. En wat staat daar nou op de lessenaars? Vooral Haydn. Ze spelen bijvoorbeeld vaak die serie Opus 20, waarin Haydn dat fuga-thema van Händel gebruikte. Nummer 1 daaruit heeft een heel bijzonder langzaam deel, een fragmentje.

raadselachtige, introverte muziek, dit deel uit Haydn's opus 20 nummer 1. Straks draaien we het deel helemaal, nu gaat het even om de vergelijking. Muziek zonder aanwijsbare thema's, nogal hallucinerend. Dit stuk werd niet alleen bewonderd door Mozart, maar iets later ook door Beethoven, die het noot voor noot overpende om een kijkje in Haydn's keuken te kunnen nemen. En Mozart was er zo van onder de indruk dat hij in hetzelfde jaar dat Haydn en hij beginnen met kwartetspelen het volgende schrijft.

lijkt toch wel erg op Haydn, hè? Ook zo zoekend en ambivalent. En in ditzelfde kwartet van Mozart, KV 428, zit een minuet dat als volgt begint.

Ja, maar in een kwartet van een jaar eerder, van papa Haydn, zoals Mozart hem altijd liefkozend noemde, zit een scherzo dat Mozart ongetwijfeld als voorbeeld heeft gebruikt.

Dit fragmentje komt uit Haydn's kwartet opus 33 nummer 2. Haydn en Mozart hebben dus erg veel invloed op elkaar en talloze raakpunten. Goed, na al deze frustrerend korte fragmentjes hebben we wel recht op een paar integrale delen. Eerst dat raadselachtige, introverte, langzame deel uit Haydn's kwartet opus 20 nummer 1, gespeeld door het Aurin-kwartet.

Langzame deel uit Haydn's strijkkwartet opus 20 nummer 1. En dan nu het deel uit Mozart's kwartet KV 428, waarin hij zich duidelijk liet inspireren door Haydn. Ook deze muziek is weer tamelijk melodieloos, maar qua akkoorden erg interessant en voor die tijd super gewaagd. Vooral in de doorwerking, als Mozart met het muzikale materiaal gaat goochelen, horen we passages die in de verte aan Wagner's opera Tristan und Isolde doen denken. 76 jaar later gecomponeerd. De muziek heeft iets smachtends, maar ook iets dwingends. En dat bereikt Mozart door één instrument een noot te laten aanhouden, terwijl de andere drie alweer in een nieuw akkoord zitten. Hier komt dus dit vooruitstrevende langzame deel uit Mozart's kwartet KV 428.

Mozart, Café 428. Meteen het eind van geniale muziekvrienden. Bedankt voor het luisteren, ook namens technicus Ronald Visser. En ik ben Thijs Moor. Tot over een maand. Nog een kleine Haydn-friandise, minuet in C door Bart van Oort.

Dit is de Concertzender met de serie Latijns-Amerika en Curaçao. Deel 5, Mexico Sinfónico. In de Mexicaanse muziek draait het niet alleen om Chávez en Revueltas. Dat hoort u dadelijk met het Orquestra de las Américas onder leiding van Benjamín Juárez Echenique. Een onbekende figuur in de Mexicaanse muziekgeschiedenis is zeker José María Chávez. Over deze violist, dirigent en componist weten we niet veel. Wel is de componist aanwezig in 1844 bij de opening van het Gran Teatro de Santa Ana, het latere Teatro Nacional. De ouverture La Huerfanita is gevonden in een archief van de Mexicaanse kathedraal. U hoort een typisch Italiaanse ouverture.

Benjamin Juárez Echenique dirigeerde het Orquestra de las Américas met de ouverture La Huerfanita van José María Chávez. Ricardo Castro was in de 19e eeuw en in de vroeg 20e eeuw een belangrijk componist, pianist en pedagoog. Hij was vooral een fan van de Franse en Duitse muziek van zijn tijd. Het Minuetto opus postumo is een werk voor strijkers. En het is duidelijk nog een romantisch werk vol met nostalgie.

Sinfonietta van José Pablo Moncayo werd gespeeld door het Orquestra de las Américas onder leiding van Benjamin Juárez Echenique. Dan gaan we over naar Carlos Chávez en het Staatssymfonieorkest van Mexico. In het tweede deel van deze serie hoorde u de Sarabande uit het ballet De Dochter van Colchis. Nu hoort u dadelijk de complete suite uit dit ballet uit 1943.

Dat was tot besluit de suite De dochter van Colchis van Carlos Chávez. Enrique Batiz dirigeerde het Staatssymfonieorkest van Mexico. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Alle informatie vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Dag. Fijn dat u naar de concertzender luistert, waar we proberen om geen afgezaagd repertoire te laten horen. Ik ben Thijs Bonger en vandaag ga ik verder met mijn serie Herkansing voor Hummel. Deel 3 alweer. In deel 2 is Hummel in 1804 door tussenkomst van zijn veel oudere vriend Haydn net in dienst gekomen van het rijke vorstenhuis Esterhazy. Hummel is Haydn erg dankbaar, ook voor alle lessen en wijze raad. En hij draagt een pianosonate aan hem op. Een opgewekt stuk in E groot, qua invloed een mix van Haydn, Beethoven en Mozart. Deze sonate opus 13, maar absoluut geen klakkeloze navolging. Howard Shelley speelt de eerste twee delen. In het langzame deel doet Hummel harmonisch gewaagde dingen. Daarboven staat dan ook Adagio con gran espressione. We weten niet of Beethoven dit stuk ooit heeft gehoord, maar hij had deze muziek zeker niet verkeerd gevonden, denk ik zo.

Dat was het enige strijkkwartet van Mendelssohn's zus Fanny, gespeeld door het Quatuor Ébène. Felix heeft zich na dat requiem voor zijn zus nog één keer bezig gehouden met het genre strijkkwartet. Het andante en variaties in E groot was bedoeld als onderdeel van een strijkkwartet dat nooit afkwam. Het is heel wat minder heftig dan dat requiem voor zijn zus, maar in het snelle gedeelte krijgen we toch nog wat dramatiek te horen. Het Talich-kwartet speelt het. Bedankt voor het luisteren, ook namens technicus Ronald Visser.

Dit is De Concertzender met een serie over het strijkkwartet door Leo Samama. Zo Haydn dan wel niet de vader van het strijkkwartet was, dan was hij in ieder geval wel de peetoom. En, zo u wilt, Mozart later zijn jonge neefje. Tussen 1770 en 1780 ontwikkelde hij het strijkkwartet dusdanig dat er strikt genomen nauwelijks een weg terugleek naar de bron van het kwartet. De gezellige en onderhoudende kamermuziek in de salons van de adel en de huiskamers van de burgerij. Het werd steeds duidelijker dat om de kwartetten van Haydn uit te kunnen voeren professionele muzici nodig waren. Eigenlijk zoals Haydn zelf en, zoals al eerder vermeld, ook Boccherini gewend waren met hun vakbroeders deze muziek door te spelen en vooral in te studeren. Met de zes strijkkwartetten opus 20, ook wel bekend als de zonnekwartetten vanwege een zon op de uitgave door Hummel in Amsterdam, heeft Haydn zich bewezen als de meest succesvolle schrijver van strijkkwartetten van zijn generatie. Razendsnel verspreidden zich deze kwartetten door Europa en de Nieuwe Wereld. Het kwartet in C, opus 20 nummer 2, begint even zangerig als opvallend. Met de cello in een bijzonder hoge ligging, dat deed Haydn wel meer, begeleid door de altviool in het laagregister, dus eigenlijk als bas, en gesecondeerd door de tweede viool met deels dezelfde melodie, maar dan wel een terts onder de cello. Haydn speelt met conventies, door ze te doorbreken, te negeren, ermee op de loop te gaan. Hij speelt met ons luisteren, door plotselinge wendingen of door opvallende harmonische grapjes. Hij speelt ook met de genres. Het langzame deel is als een opera-aria, inclusief recitatief. In het menuet horen we af en toe een draailier klinken. En de speelse finale is warempel een vierstemmige fuga met dank aan Bach. Hoewel eerder Carl Philipp Emanuel Bach dan diens vader Johann Sebastian. We luisteren nu naar dat kwartet in C, opus 20 nummer 2 van Haydn, met de delen moderato, capriccio, adagio, menuet, allegretto en tot slot fuga a quattro soggetti, allegro. Voor u speelt het Hagenkwartet.

Dat was het kwartet in C, opus 20 nummer 2 van Haydn door het Hagenkwartet. Haydn heeft er in opus 20 alles aan gedaan om geleerd en galant samen te brengen. Er was ooit een kritiek over hem geschreven dat zijn muziek te oppervlakkig zou zijn. Nou, dat hebben ze geweten. Hij is onmiddellijk in zijn werken fuga's gaan verwerken. Een echte, geleerde techniek. En zo eindigt het kwartet in F klein, opus 20 nummer 5, met een fuga over twee thema's. En het kwartet in A, opus 20 nummer 6, met een fuga over drie thema's. En zojuist hoorde u in het kwartet in C, opus 20 nummer 2, tot slot een fuga met vier thema's. Ik laat u nu beide slotdelen van het kwartet in F klein en het kwartet in A groot, de beide fuga's dus, horen in een uitvoering wederom door het Hagenkwartet.

Het Hagen-kwartet speelde voor u twee fuga's, namelijk die uit het kwartet in F klein, opus 20 nummer 5, en daarna het kwartet in A groot, opus 20 nummer 6. Met zijn volgende zestal, opus 33, ook wel bekend als de Russische kwartetten, betrad Haydn niet per se geheel nieuwe wegen. Maar hij meende zelf wel dat hij dat deed. Het nieuwe van deze muziek werd dan ook breed uitgemeten. Dat zou de verkoop immers stimuleren. En dus schreef hij aan een prins onder meer, en ik citeer: "Ze zijn op een geheel nieuwe en bijzondere wijze gecomponeerd, nadat ik gedurende 10 jaar geen enkel kwartet geschreven heb." Wat was nu het meest opvallende en nieuwe in de Russische kwartetten? Zozeer zelfs dat Mozart er met een eigen set van 6 op gereageerd heeft. Het gaat hier vooral om de manier waarop Haydn en met hem tal van andere componisten toen en natuurlijk ook vooral later contrasterende thema's en daaruit ontleende motieven zozeer door elkaar heen wist te weven, aan elkaar wist te verbinden, op elkaar liet inspelen, dat de onvoorbereide luisteraar, en in Haydn's tijd waren dat alle luisteraars, want deze muziek was immers spiksplinternieuw, flink hun aandacht erbij moesten houden om te volgen wat er precies gebeurt. En ook nu nog steeds is dit geen achtergrondsmuziek voorbij een repetitie of een diner, maar echte concertmuziek. In deze kwartetten is ook geen sprake meer van louter een beschaafd gesprek. Hier wordt in het eerste deel, maar vaak ook in de andere delen, op hoog niveau gediscussieerd. Hier worden gedachten uitgewisseld en argumenten aangevoerd. Het aristocratische menuet is vervangen door een scherzo. Het langzame deel heeft wederom veel weg van een aria uit een opera. En dan die finale, een en al luim en pit. Haydn hield van volksmuziek en heeft daar met plezier ruim gebruik van gemaakt. U krijgt nu dit kwartet te horen, het kwartet in C namelijk, opus 33 nummer 3, met de delen Allegro Moderato, Scherzando, Allegretto en een trio, Adagio ma non troppo en tot slot Rondo Presto. En u hoort het Quatuor Mosaïque.

U hoorde Haydn's kwartet in C grote terts, opus 33, nummer 3, door het Quatuor Mosaïek. Als aanvulling krijgt u nu nog te horen door het Hagen kwartet, het kwartet in F klein, alleen het adagio, een prachtig adagio. En daarmee sluit u dit programma af. Het strijkkwartet van Leo Samema en de techniek werd verzorgd door Dirk Winkel.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van In de Schijnwerper, voorheen ons programma Componist van de Maand. Bij regelmaat kiest de Concertzender voor een bepaalde componist en die zetten we dan in de schijnwerper in die periode. Dat doen we op de werkdagen tussen 4 en 5 uur. En dit keer in de schijnwerper Robert Schumann, die leefde van 1810 tot 1856. En we beginnen deze aflevering met het strijkkwartet in F groot, opus 41, nummer 2. Schumann heeft dit gecomponeerd in 1842. De delen zijn Allegro vivace, Andante quasi variazioni, Scherzo presto en Allegro molto vivace. Het werk wordt uitgevoerd door het Kuikenkwartet.

En we begonnen deze aflevering van In de Schrijnwerper met muziek van Robert Schumann met zijn streekkwartet in F groot, opus 41, nummer 2. Het werd gespeeld door het Kuikenkwartet. Het tweede stuk op het programma van dit programma is Dichterliebe, opus 48 uit 1840, op gedichten van Heinrich Heine. U hoort de bariton Jorma Hininen samen met pianist Ralph Cottoni.

U hoorde Dichterliebe opus 48 van Robert Schumann, opgedichten van Heinrich Heine, uitgevoerd door de bariton Jorma Hininen met pianist Ralf Gortoni. Dan hebben we nog een aantal minuten te gaan tot het volgende programma en in die tijd kunt u, voor zover de tijd het dus toelaat, luisteren naar Ungewiss Licht, opus 141 nummer 2 is dit van Schumann. De teksten zijn van Joseph Christian Freiherr von Zettlitz. U hoort het Rundfunkkoor Leipzig dat onder leiding staat van Horst Neumann. Samenstelling van dit programma Egbert Randewijk en wij danken Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender en ik ben Thijs Bonger. Dit is alweer deel 3 van mijn programma In Zee met Jean Kras. En dat gaat over de opmerkelijke Fransman die koos voor de marine, maar elk vrij moment obsessief besteedde aan componeren. In de tweede uitzending waren we gekomen tot rond 1920. Daarin vertelde ik dat Kras in 1922 korte tijd in de schijnwerper stond. Hij kreeg een belangrijke prijs voor zijn opera Polyphème, waarmee hij erg veel succes had. Maar de muziek die we daarin horen, die had hij al zo'n 10 jaar daarvoor geschreven. Hij zat toen nog volop in het post-Wagneriaanse idioom van Frank en gekruid met een beetje Debussy. En hij bediende zich ook wel van het idioom van zijn vriend Henri Duparc, de enige leraar die hij ooit heeft gehad. Maar Kras' muzikale ontwikkeling stond niet bepaald stil. Steeds vaker horen we in zijn werk exotische volksmuziek terugkomen, omdat hij op zijn verre reizen naar Franse koloniën al dat soort muziek had gehoord natuurlijk. En ook hoor je soms flarde Bretonse muziek, waarschijnlijk een uiting van heimwee waar hij vaak last van had. Kamermuziek speelde vanaf zijn vroege jeugd een grote rol in zijn leven. Ik zei het al een keer, hij scheepte nooit in zonder de zakpartituren van de late strijkkwartetten van Beethoven. In 1922 componeerde hij een omvangrijk quintet voor piano en strijkers. Hij schreef het aan boord van een torpedobootjager, Amiral Senes, die Duitsland als herstelbetaling had moeten afstaan aan Frankrijk. Op onze site staat er een foto van dit mooie schip. Ik wil van dit bijzonder originele quintet 3 delen laten horen. Kras heeft zelf een soort uitleg gegeven bij de muziek. We beginnen met het langzame deel. Calm et paisible staat erboven, kalm en vredig. De extase van een Europese ziel die zich overgeeft aan het intens poëtische van een avond in Afrika. Daarna horen we een deel met een Arabische achtergrond. De uitbundigheid van het leven in de zon met alle heldere kleuren. En tenslotte zijn we in de finale alweer op de terugreis en we zitten barstensvol herinneringen. In dit deel waaien er Chinese klanken voorbij, zodat we eraan herinnerd worden dat de Franse marine ook vaak koers zette naar koloniën in Zuidoost-Azië. We horen een uitvoering door pianist Alain Jacon en het quatuor Louvigny.

Dat waren drie delen uit het pianoquintet van Jean Kras. Uitgevoerd door pianist Alain Jacon en het quatuor Louvigny. Kras hield van lezen en was ook dol op poëzie. Daarom heeft hij heel wat gedichten op muziek gezet. Twee voorbeelden daarvan. Nu eerst Image voor sopraan en strijkkwartet uit 1921... in dit verfijnde lied verklankt hij het beeld dat hij heeft van zijn kinderen aan wie hij zo vaak denkt. Het lied zit vol heimwee en tederheid. En daarna horen we het eerste lied uit de bundel Fontaine voor bariton en orkest. Een hommage aan een fontein in de vier seizoenen. We horen Ingrid Perruche, sopraan, Lionel Peintre, bariton en het Orchestre de Bretagne onder Claude Schnitzler.

Twee liederen van Jean Kras, geschreven rond 1920. In de vorige uitzending liet ik een stuk horen dat Kras schreef voor zijn drie pianospelende dochters. Hij had intussen ook een zoon gekregen. Jean-Pierre had een broze gezondheid en hij speelde viool. Voor hem componeerde Kras van 1926 tot 1929 elk jaar een stukje voor zijn verjaardag. En hij hield daarbij rekening met zijn kleine handjes en zijn vorderingen. Het knappe is dat het toch helemaal geen onbenullige stukken zijn geworden. Nummer 1, een melodie met variaties, was bedoeld voor zijn 8e verjaardag. Toen hij 9 werd, kreeg hij een zwoele habanera. Voor zijn 10e schreef zijn vader Evocation, dat breekbaar en sfeervol begint en eindigt, met daartussenin een exotisch klinkende wals. En voor zijn 11e verjaardag kreeg hij Églogue. Een églogue is oorspronkelijk een gedicht uit de klassieke oudheid, waarin vaak herders en herderinnetjes worden verheerlijkt. Nog even dit voor die mensen die denken: zou Jean-Pierre niet veel liever een fiets of een trein als verjaarscadeau krijgen in plaats van bladmuziek? Nou, die fiets en die trein, die kreeg hij ook. We gaan luisteren naar Philippe Graffin, viool, en Alain Jacon, piano.

4 stukken die Jean Kras schreef als verjaarscadeaus voor zijn vioolspelende zoontje Jean-Pierre. In 1927 werd Kras weer bevorderd. Hij werd commandant van het grootste panzerschip van de Franse marine, La Provence. En daardoor kreeg hij ook het bevel over een aantal kleinere oorlogsbodems die als escorte meevoeren met dit reuzenschip dat bijna 170 meter lang was. Hij was de jongste officier die ooit werd aangesteld op zo'n belangrijke post. Over het leven aan boord schreef hij veel in brieven aan zijn vrouw. Onder andere over het rigide systeem dat 's nachts werd gehanteerd voor het wachtlopen. 4 uur op en 4 uur af. Ik laat hem even zelf aan het woord. Ik ben er heilig van overtuigd dat het ligt aan dit systeem van 4 uur op en 4 uur af dat je al zo jong gesloopt bent bij de marine. Het is vooral het midden in je diepe slaap plotseling gewekt worden, een schok voor je zenuwstelsel. Dat je dan meteen vanuit je diepe slaap je kooi uit moet springen en even je hoofd onder de koude kraan moet houden om de moeizame overgang van slapen naar waken zo kort mogelijk te maken. Tot zover Kras in zijn brief. Dit waak-slaapsysteem vormde voor hem ook de grondslag voor een werk voor orkest getiteld Journal de bord. Letterlijk betekent dit scheepslogboek. En boven de 3 delen, die telkens 4 uur van de nacht verklanken, staan de opmerkingen die hij na het wachtlopen in het scheepsjournaal noteerde. We gaan luisteren naar het 2e deel, dat loopt van middernacht tot 4 uur. In het journaal en boven dit deel staan de afkortingen TBT, très beau temps, oftewel erg mooi weer, MTB, mer très belle, prachtige zee, en RDP, rien de particulier, geen bijzonderheden. En maanlicht, dat staat er ook nog bij. Kras heeft die vredige sfeer erg mooi weten te vangen, vind ik, in een soort droom onder de sterren. We horen het Orchestre Philharmonique du Luxembourg onder leiding van Jean-François Antonioli.

Dat was een deel uit Journal de bord van Jean Kras. En dit was aflevering 3 uit mijn programmaserie In Zee met Jean Kras. Op 25 november komt er nog een aflevering, de slotaflevering, omdat ik vind dat er nog veel mooie muziek van hem bestaat die je zelden of nooit hoort. Samenstelling en presentatie waren van mij en ik heet Thijs Bonger. De techniek was van Ronald Visser. Wilt u reageren op deze uitzending? Stuur dan een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs is met een H.

Dit is de Concertzender met muziek van Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges. Deel 3, 6 strijkkwartetten, 1778 en 1773. Nog één keer staan we stil bij de tweede serie van 6 strijkkwartetten van Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges uit 1778. In het strijkkwartet in G klein staat de Afrikaanse afkomst van de componist centraal. Hier is het Antares-kwartet.

Dat waren twee aquarellen van Theodor Kirchner met de pianist Dominique Merlet. Heel wat anders zijn de vier aquarellen van de Zweedse romanticus Toch Aulin. Is een belangrijke figuur uit de Zweedse muziek rond het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. We horen zometeen salonmuziek, die waarschijnlijk ook gespeeld is op de muzikale soirées bij de beroemde Zweedse toneelschrijver August Strindberg. De componist nam daar de vioolpartij van deze aquarelle voor zijn rekening. Nu horen we de violiste Sammy Stahlhammer, achter de piano Love Derwinger.

Violiste Sammy Stahlhammer en de pianiste Love Derwinger speelden 4 aquarellen van Thor Aulin. Dezelfde uitvoerende gaan nu van dezelfde componist zijn Memorandum spelen.

Dat was tot besluit van deze uitzending Memorandum van Thor Auling. U hoorde Sammy Stahlhammer viool en Lofe Derwinger piano. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van het programma De Wandeling, waarin deze keer centraal de kamermuziek van César Franck, die leefde van 1822 tot 1890. We gaan in deze uitzending nu eerst luisteren naar een pianoquintet in F kleine terts, in drie delen, molto moderato quasi lento no allegro, lento con molto sentimento en daarna allegro non troppo ma con fuoco. U gaat luisteren naar het Quattro Ludwig en de pianist Michael Levinas.

U hoorde zojuist het pianokwintet in F kleine terts met het Quatuor Ludwig en de pianist Michael Levinas. We gaan nu verder met een jeugdwerk van César Franck, die in deze aflevering van de Wandeling centraal staat. U gaat luisteren naar een pianotrio nummer 4, opus 2 in B kleine terts. En dit werk bestaat slechts uit één deel, namelijk het Allegro. U gaat luisteren naar de Bekova Sisters, te weten Elvira op viool, Alfia op cello en tenslotte Eleonora op piano.

U hoorde kamermuziek van César Franck. Het laatste stuk wat u heeft geluisterd was een jeugdwerk. Het pianotrio nummer 4, opus 2 in B kleine terts. Het Allegro, uitgevoerd door de Bekova Sisters. Elvira op viool, Alfia op cello en Eleonora op piano. En dit programma, De Wandeling, werd voor u samengesteld door Jan Kruijt.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 12 in de serie Wandelen met Wölfl. In de vorige uitzending was Joseph Wölfl, een tijdgenoot van Beethoven, in 1805 nogal plotseling verkast van Parijs, waar hij triomfen vierde, naar Londen. Waar hij ook al snel behoorde tot de grote jongens. Gemiddeld trad hij 3 keer per week op. Het ging hem in die stad zo goed dat hij het leeuwendeel van zijn oeuvre daar op papier heeft gezet. Hij schreef opera's, werken voor orkest, onder andere een pianoconcert dat hij in 1 jaar tijd 5 keer mocht uitvoeren. En balletmuziek, waaronder een werk met de veelzeggende titel Naval Victory and Triumph of Lord Nelson. Wölfl schrijft in een brief aan zijn uitgever Breitkopf und Härtel: ik kom om in het werk en ik ben de best betaalde pianoleraar en componist van Londen. Mijn Engels is goed genoeg om mijn zaken te behartigen. Wölfl klaagde wel eens over de slechte muzikale smaak van het Londense publiek, waardoor hij zich gedwongen zag om oppervlakkige muziek te schrijven. Maar het geld maakte veel goed. In 1808 stond er in de Times een concert in King's Theatre aangekondigd, waarop maar liefst 4 werken van Wölfl gespeeld zouden worden. Laten wij ook maar eens gaan luisteren naar een paar werken die Wölfl in Londen schreef. De pianosonates opus 33, nummers 1 en 2, componeerde hij in 1806, vrij kort na zijn verhuizing van Parijs naar Londen. Vlotte en vaak pittige muziek, waarin we soms ook goed kunnen horen hoe virtuoos Wölfl was.

En dat was het trio uit 1926 van Leo Smit. Als laatste werk in deze tweede aflevering over de muziek van Leo Smit laten we u het concerto voor piano en blaasinstrumenten horen. U hoort het Radio Kamerorkest onder leiding van Ed Spanjaard met Roland Brautigam aan de piano.

We zijn aan het einde van deze aflevering van Chroniek van de Nederlandse Muziek. Je heeft geluisterd naar muziek van de Nederlandse componist Leo Smit in deze aflevering. Mocht u willen reageren naar aanleiding van deze uitzending, dan kan dat natuurlijk altijd via het mailadres klassiek@concertzender.nl. Het programma werd samengesteld door Henk Hielkema.

Dag, ik ben Thijs Bonger. Lastige leerling is een serie programma's met als kapstok de raakpunten tussen Haydn en Beethoven. Aanleiding was in eerste instantie de première in Bonn van Haydns immens populaire religieuze werk Die Sieben Letzten Worte. Want tijdens die première zat er bij de altviolen een 16-jarige puber die, in Bonn althans, al naam aan het maken was. Ludwig van Beethoven speelde niet alleen altviool, hoeren en orgel, maar ook fabelachtig goed piano. Dat konden we uitgebreid horen in de vorige uitzending. Daarin draaiden we een paar jeugdwerken die bol stonden van enthousiasme en deels ook bedoeld waren als etalage voor zijn fenomenale vingervertigheid. Vrijwel niemand kon zo snel spelen als hij. Hoe hij dat had geleerd? Nou, dat lag vooral aan het studiemateriaal dat zijn leraar neven hem dagelijks voorzette. Die had een tijd in Leipzig gewoond en was daar natuurlijk bestookt met de muziek van Bach. En hij was daarvan in de pan geraakt. Daarom bestond het oefenen van de jonge Beethoven voornamelijk uit het noest studeren van de preludes en fuga's van Bachs wohltemperierte klavier. Laten we maar even gaan luisteren naar een voortrazend voorbeeld. Prelude in Sisgroot, BWV 8.

Dit is de Concertzender met een wandeling. Deel 2 van Kamermuziek van Julius Röntgen. Nederlands componist die leefde van 1855 tot 1932. We beginnen met zijn pianoquintet in G groot, gecomponeerd in 1932. Met 4 delen. Hier zijn Jean-Claude van den Einde piano en het Parkanje kwartet.

Leslie Howard speelde de reminiscence de Robert le Diable van Franz Liszt. Richard Wagner was erbij toen Liszt op 27 maart 1841 in de Parijse Salle Erard het tweede deel, de Valse Infernale, voor het eerst speelde. Hij zette de zaal daarmee op zijn kop. Het succes van het stuk nam bizarre proporties aan, zoals een kleine maand later zou blijken tijdens een concert dat werd geleid door Hector Berlioz. Het programma was geheel gewijd aan werken van Beethoven. Franz Liszt stond geafficheerd als solist in het vijfde pianoconcert. Maar tot verbijstering van Wagner eiste het publiek luidkeels dat Liszt eerst zijn Valse Infernale, zijn helse wals, zou spelen. Daarna kon de muziek van Beethoven worden uitgevoerd. Aan het begin van dit programma hoorden we de overture tot de opera Rienzi van Richard Wagner. Eind februari 1844 was Franz Liszt in Dresden, waar hij een speciaal voor hem ingelaste uitvoering van deze opera bijwoonde. Liszt was onder de indruk van het werk en overal waar hij optrad zou hij Rienzi onder de aandacht van operahuizen brengen. Voor zover Liszt nog niet helemaal van Wagners genialiteit overtuigd was, veranderde dat definitief toen hij in 1846 de partituur van de opera Tannhäuser onder ogen kreeg. Wagner had Liszt deze partituur samen met die van Rienzi toegestuurd. Een van de eerste werken die Franz Liszt zou dirigeren nadat hij in 1848 in Weimar als kapelmeester werd aangesteld, was de ouverture tot Tannhäuser. Vanaf die tijd zou Liszt zich steeds weer opwerpen als de grote pleitbezorger van Wagners muziek. En hij hield dat vol tot zijn laatste snik. U kunt gaan luisteren naar deze ouverture en de aansluitende Venusbergmuziek uit Tannhäuser, uitgevoerd door de New York Philharmonic onder leiding van Zubin Mehta.

De New York Philharmonic speelde onder leiding van Zubin Mehta de overture en de Venusbergmuziek uit Richard Wagner's opera Tannhäuser. U hebt geluisterd naar het eerste programma van een serie gewijd aan de vriendschap van de componisten Richard Wagner en Franz Liszt. In de volgende aflevering veel aandacht voor Liszt's bemoeienis met Wagner's Tannhäuser muziek. Samenstelling van Liszt en Wagner, een unieke vriendschap, Mathieu Heinrichs. De juiste gegevens bij de muziek die u hoorde het afgelopen uur vindt u in de programmagids op concertzender.nl. En daar kunt u zich ook aanmelden, voor zover u dat al niet gedaan hebt, als vriend van de Concertzender.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Zwerven door de klassieke periode. Met vandaag werk van Joseph Haydn en Mozart. Van Joseph Haydn allereerst zijn Missa in Besrood, Hoboken 22, nummer 10, getiteld Missa Sancti Bernardi di Ofida. Met de klassieke misdelen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. Dan geef ik de namen van de solisten, de sopraan Lorna Anderson, de mezzo Pamela Helen Steven, de tenor Mark Padmore en de bariton Stephen Varco. Verder Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox, mis van Joseph Haydn dus.

Dat was de Missa Sancti Bernardi, de Ovida van Joseph Haydn. Met Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox. Solisten Lorna Anderson, sopraan. Pamela Helen Steven, mezzo, sopraan. Mark Padmore, tenor. Steven Varco, bariton. In Zwerven door de klassieke periode hier bij de Concertzender. Van Mozart nu zijn Kyrie in D-klein, kuggenindeling 341... met Rundfunkkoor Leipzig en Radio Sinfonieorchester Leipzig, al een onderleiding van Herbert Kegel.

Kyrie in D-klein van Wolfgang Amadeus Mozart, Rundfunkchor Leipzig en ook Radio Symfonieorkester Leipzig onder leiding van Herbert Kegel. Nog meer muziek van Mozart tot slot zijn Missa Brevis in D-klein, kirkeindeling 65. Ik geef u de solisten, de sopraan Helen Donat, de alt Annette Markert, de tenor Uwe Heimann en de bas Andreas Schmid. Met verder weer Rundfunkchor Leipzig en Radio Symfonieorkester Leipzig, allen onder leiding van Herbert Kegel.

En dat was een uitvoering van de Missa Brevis in D klein, Köchelindeling 65, van Wolfgang Amadeus Mozart. Met de solisten Helen Donat, sopraan, Annette Markert, alt, Uwe Heimann, tenor, Andreas Schmid, bas. En voor de begeleiding zorgde Rundfunkchor Leipzig en Radio Symfonieorkester Leipzig onder Herbert Kegel. Zwerven door de klassieke periode vandaag met Haydn en Mozart, samengesteld door Jan Kruijt, met dank ook weer aan Muziekweb in Rotterdam.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we gaan beginnen met een nieuwe serie waarin de Eerste Wereldoorlog centraal staat, want het is dit jaar een eeuw geleden dat deze oorlog begon. We luisteren naar muziek over deze zwarte bladzijde uit de vorige eeuw en naar muziek uit die tijd dus. Vanavond staat op het programma de eerste symfonie in D-klein, de Gothic, van de Engelse componist Averell Bryan. Hij schreef dit werk kort na de Eerste Wereldoorlog, vanaf 1919 tot en met 1922. Het is een symfonie waarin deze oorlog een belangrijke plaats inneemt. De componist was dol op de Duitse muziek en literatuur. En voor hem was het dan ook een grote schok dat Duitsland en Oostenrijk met deze oorlog begonnen. Maar toch droeg hij het werk op aan Richard Strauss. Voor deze gigantische gotische symfonie staan er op het podium ruim 800 muzici en zangers, inclusief de vier fanfare-orkesten achter het podium. En natuurlijk is dit werk niet geschikt voor een normale concertzaal, maar voor een grote tempel zoals de Royal Albert Hall. In dit programma hoort u opname van de BBC Proms uit 2011. De symfonie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is symfonisch en het tweede deel is een te deum. En omdat dit werk bijna 2 uur duurt, luisteren we zo dadelijk naar het eerste deel en uit het te deum naar het te deum laudamus. In het werk neemt de componist ons mee op een reis door de West-Europese muziek, maar ook nieuwe klanken zijn te horen. En dat alles in een uitvoering door Susan Gritton sopraan, Christine Rice mezzo-sopraan, Peter Arty tenor, Alastair Miles bas, de Bach Choir, de BBC National Chorus of Wales, Brighton Festival Chorus, Chœur Siedit, het CBSO Youth Chorus, Elitum College Boys and Girls Choir, Elitum College Boys and Girls Choirs, Huddersfield Choral Society, the London Symphony Chorus, Southend Boys and Girls Choirs, David Good Orgel, BBC National Orchestra of Wales en de BBC Concert Orchestra onder leiding van Martin Brabants.

U hoorde delen uit het eerste deel van het oratorium Die Aufstehung und Himmelfahrt Jesu, Wortkenne 240 van Karl Philipp Emanuel Bach. Wat we nog niet gezegd hebben, de herkenningsmelodie van dit programma, is ook van Karl Philipp Emanuel Bach. Afkomstig uit zijn celloconcert in Aangroot. Er is een goede kans dat u het stuk al herkend had als de tune voor het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Voor één keer hoort u het stuk nu in zijn geheel. Wij zouden zeggen, vlij u neer voor uw radioapparaat dat elektromagnetisch ondulerende etergolven omzet in feerieke rococo-klanken.

Dat was het celloconcert in Aangehoord, wordt kennen 172 van Carl Philipp Emanuel Bach. Door Muziekcollegium onder leiding van Jonathan Morton en cellist Pieter Wispelwey. Tot slot van ons programma Sanssouci, de eerste uitzending vandaag, gewijd aan de klassieke en preklassieke periode. Samenstelling Wouter Steenbeek.

U luistert naar het programma van de Concertzender. We gaan beginnen met een nieuwe serie. Een serie in een proloog, 11 delen en een epiloog. En de titel is Oorlog en Vrede. Het is ook de titel van de beroemde roman van Lev Nikolajevich Tolstoj en van de gelijknamige opera van Sergei Prokofjev. En daarom beginnen we met de ouverture Oorlog en Vrede uit deze opera met het Spoleto Festival Orkest onder leiding van Richard Hickox.

Tot zover de ouverture tot de opera Oorlog en Vrede van Sergei Prokofjev. Richard Hickox dirigeerde het Spoleto Festival Orkest. Tolstoj's beroemde roman is een belangrijk uitgangspunt voor deze serie. Zoals u weet gaat het in dit historisch epos over Napoleons veldtochten naar Rusland. Sinds 1906 werden er films over Napoleon gemaakt, maar de stomme film uit 1927 van Albert Gansé spant wel de kroon. Albert Dieudonné speelt de titelrol in deze epische film van 5,5 uur. De muziek voor deze film werd geschreven door de Zwitserse componist Arthur Honegger. En als we naar deze muziek luisteren, dan horen we een prachtig portret van Napoleon. De componist leende ook nog muziek bij zijn vakgenoot Méhul. Van deze filmmuziek stelde hij een suite samen en u hoort nu dit door het Tsjechisch-Slowaakse Radiosymfonieorkest Bratislava onder leiding van het Zwitsers multitalent Adriano.

Pianist David Kuiken speelde de tweede pianosonate van Bernhard van den Sichtenhorst-Meyer. Dezelfde pianist speelt nu van dezelfde componist Gezichten op den Fuji uit 1919. In dit impressionistische werk liet de componist zich inspireren door de beroemde Japanse vulkaan de Fuji. In die tijd was Bernhard, de componist Bernhard, een beroemdheid in het Verre Oosten.

Uit 1919 dateert dit werk van Bernard van den Sichtenhorst-Meyer, gespeeld door David Kuiken, Gezichten op den Fuji. Dan staan we nu stil bij een andere Nederlandse componist, zeg maar de Nederlandse Chopin, namelijk Dirk Schaeffer. Van deze componist en pianist horen we nu muziek uit de vroege 20e eeuw. Schaeffer leefde van 1873 tot 1931. Allereerst van hem een werk waarin Ravel om de hoek komt kijken. 8 pianostukken, ook dit keer vertolkt door David Kuiken.

David Kuiken speelde 8 pianostukken van Dirk Schaefer met een knipoog naar Maurice Ravel. Van Schaefer speelt David Kuiken nu nog de 5 interludiums, gecomponeerd in 1923. In het werk zweeft qua idioom tussen Chopin, Liszt en Scriabin.

Dat waren tot besluit de 5 interludiums van Dirk Schaefer, zoals alle pianomuziek dit uur gespeeld door David Kuiken. U luisterde naar de eerste aflevering van Onbekend is onbemind. Samenstelling Cassandra van Acht. En de gegevens die vindt u natuurlijk in de programmagids op concertzender.nl.

Dat was Haydn's 39e symfonie in G-klein. Ik vind dit steengoeie muziek. Waarom hoor je hem nooit in de concertzaal? We slaan 6 jaar over, dan zitten we in 1773. Mozart is 17 en het ziet er niet naar uit dat hij in zijn geboortestad Salzburg een fatsoenlijk betaalde baan als muzikus kan krijgen. Hij is op dat moment wel concertmeester van het hoforkest van de aartsbisschop van Salzburg, maar hij vindt dat niet zo prettig omdat hij voortdurend viool moet spelen. Zijn gevoelige oren kunnen niet goed tegen het scherpe geluid van de hoogste snaar. En hij krijgt maar een schijntje als honorarium. Vader Leopold Mozart heeft het hoog in de bol over zijn begaafde zoon. Daarom reizen vader en zoon in juli naar Wenen, hopend op een betere aanstelling voor Wolfgang. Leopold is een echte netwerker en ze leggen het ene bezoek na het andere af. Wolfgang vindt het allemaal wel leuk. Hij schrijft kolderieke brieven aan vrienden en aan zijn zus Nannerl thuis in Salzburg. Ik lees er een voor. Hodie nous avons begegnet per strada dominum Edelbach, welcher uns divoi compliment ausgerichtet hat, et qui sich tibi et tamer empfehlen lässt. Adio. Een mengsel van Latijn, Italiaans, Frans en Duits. De vertaling luidt: vandaag kwamen we op straat Herr Edelbach tegen, die ons de groeten deed en die de groeten doet aan jou en je mama. Dag. Al die talen, die had Mozart overgehouden aan zijn jarenlange zwerftochten als kind door Europa. Een ander briefje ondertekent hij met Gnachflo Trazom. Ja, dat is zijn naam in omgekeerde volgorde. Ook wel leuk als je leest dat vader Leopold door zijn dochter Nannerl in Wenen op pad wordt gestuurd om voor haar een hypermodern corselet te kopen dat je in Salzburg nog niet kan krijgen. Leopold was een nogal stijve man en hij zal wel 3 keer hebben moeten slikken voor die een lingeriewinkel binnenging. Vader en zoon Mozart gaan zelfs hoopvol op audiëntie bij keizerin Maria Theresia. Ze worden daar zeer koeltjes ontvangen. De zittende hofcomponisten waren bang voor concurrentie en ze hadden op de keizerin ingepraat. Dus qua banen voor Wolfgang levert het bezoek aan Wenen niets op, maar muzikaal des te meer. Het strijkkwartet is op dat moment het populairste genre. Het is in die tijd een soort Spotify. Opera's, hele symfonieën, niets is veilig. Ze worden allemaal bewerkt voor dit huiselijke medium. Het is natuurlijk ook weer een geldkwestie. Een operagezelschap of een symfonieorkest is natuurlijk oneindig veel duurder dan 4 strijkers. Luister maar even naar een bewerking van een duet uit Mozart's opera Don Giovanni.

Ja, maar er wordt ook heel veel nieuwe muziek geschreven, speciaal voor het strijkkwartet. In Wenen circuleren er veel partituren van degene die het genre groot heeft gemaakt. Haydn heeft dan net een revolutionaire reeks van 6 kwartetten geschreven. Er zijn nog steeds veel mensen die Haydns muziek betitelen als wel aardig of braaf. Schumann heeft een keer geschreven dat je van Haydn niets nieuws kon leren. Hij vergeleek hem met een oude huisvriend die we allemaal hartelijk en met respect begroeten, maar die niets interessants meer te melden heeft. Aan dit soort vooroordelen hoop ik in deze uitzendingenreeks iets te gaan doen. Nou, luister maar eens naar het eerste en het derde deel van Haydns strijkkwartet opus 20 nummer 5. Vertoont, net als die symfonie, ook weer de Sturm und Drang kenmerken. Volop heftige emotie en tragiek.